Japan. Bij een mens afgeroende brood als lava wordt dat bloed als de leven geeft. Dan blijft deze kefir terug. Is het maar eenmaal in de hulpjesprijs geraten, komt man nie wieder daaruit.